Thank you.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

enkele ogenblikken vertrekt van spoor 14, treintje Marijke. Attention, leaving on track 14, train Marijke.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Rio.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here, because you know what you like, and you found it.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hey.
1: Yeah?
0: Tell them that story you were telling me.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: home.
1: Hey God, please hear me when I pray.

I pray. Pray for a little peace till we meet again someday.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, we gaan op berenjacht. Echte beren, teddyberen, naar beren genoemde gebieden en projecten. Aanleiding is mijn bewondering voor een Duits platenlabel dat wereldwijd zijn invloed had en heeft op de muziekindustrie. Voor collectors en liefhebbers. Dankzij grote baas Richard Wijze zijn complete collecties bewaard gebleven en met Duitse precisie van boekwerken voorzien. Zelf vonden wij ook een aantal muzikale beren op de weg. Waaronder de Teddybear Song van Barbara Fairchild. The Dead of the Bear. Straks van de Dubliners. Doc Moorland die gaat nu op jacht, Hunting Bear.

Heavy Crush the Bear is een jonger exemplaar, gebaat door Nu Blue. Everything is bigger in Alaska, de beer ook, volgens Sy Khan. Chuck Mead ziet het sterrenbeeld Big Bear in the Sky.

Heavy Crush the Bear. Ik bedoel The Bear's Rock. En die Irvin en David Spillane van East Wind. En de stem die je hoorde was van Nikola Parlov uit Macedonië. Straks de Bear's Song van Grand Street met zang van Laurie Lewis. Little Sophie, Bear in Your Bed.

0: I've Seen the Bear, James Stelly. Driemaal maakte Bear Family Records een jubileumcollectie met Bear songs. 20 years, 25 years en 30 years. Laatste zelfs met een box met een biografie van het bedrijf waarin het team in het zonnetje wordt gezet. Eerst een kwinkslag van de Vaganten uit België, De Pater en de Beer, gevolgd door de versie van Mac Wiseman. Vind je deze special beren goed? Reacties: jannie@countrygazette.nl.
1: We leven in zeer moderne tijden en niets wat heilig was blijft overeind. Er worden vele dingen afgeschaft en soms kunnen we er geen kop meer aan krijgen. U weet allemaal dat enkele tijd geleden de kerk de index afschafte. Zeer mooie geste, doch enkele dagen later las ik in de dagbladen dat hij weer aan het stijgen was. U kunt er maar een kop aan krijgen. Nu, over die kerk gesproken, het chanson is geweldig in de mode de laatste tijd. En het zou dus fataal onverstandig zijn, moesten wij u vanavond ook geen chansonnetje brengen. We hebben dan nog wel een religieus chanson gekozen, kwestie van de kerk in het midden te houden. U hoort het verhaaltje van de pater en de beer.

Waltzing with Bears. Het vrijwel complete werk van Bill Clifton is verzameld op de 8 cd-box Around the World to Poor Valley. Welkom terug bij Greenhouse Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Dancing Bear van Mac Wiseman. Beren, hier is Lyle Lovett. Kijk voor titels op de playlist www.countrygazette.nl.

Snow Sue Thompson, ook bij Johnny Horton beren op zijn pad. Straks Ray Kempy, Bearskin Rook. Eerst een bezoekje aan de Bear Family Jail van Paul Marshall.

Grizzly Bear Stomp. We beleefden het met de Casey Sisters. Straks Gerard de Vries met zijn teddybeer. Hier is Pep Torres van het album Bernd Sterk 25 University.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zegt Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds.

willen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

Bear Creek Blues, John Prine, komt van zijn album Fair and Square. Does a bear sleep in the wood? Rip Masters. When it's springtime in Alaska, dan zijn ook de beren weer wakker. Hier is Johnny Horton.

0: Hey there, honey bear. Beren zijn dol op honing. Dit was D-Len. Straks naar de Teddy Bears Picnic met de Nitty Gritty Dirt Band. Wat zag ik daar met de Light on Skiffle Group? Ik zag twee berenbootjes smeren.
1: Stond erbij en ik keek ernaar.

That's all. Boom, boom, boom, boom, boom.

0: Running Bear, deze keer van Johnny Preston. Beren, niet altijd in de titel genoemd. Old Slowfoot, Johnny Horton. Straks de Stone Ponies met Linda Ronstadt, Carnival Bear. Straks naar de show van Bobby Gentry.
1: Hi.

Shalom Smith and her Amazing Dancing Bear. We hoorden Bobby Gentry. Slot van dit uur, Bo Legend Bear, Rip Carson en instrumentaal Floyd Domino met de Bear Crat Crawl. Dankjewel Richard Wijzen van Bear Family Records. Jouw levenswerk is van onschatbare waarde. Het verrijkte ook ons muzikale leven. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Na de zomer wellicht meer beren op de weg. Volgende week recenter werk.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Mama.

Goeiedag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen met Normaal en Mama, ik wil naar de Zwarte Cross. Gewoon uitzending met lekker veel muziek. Zoals deze, George en Common Sense.

Radio Two of a Kind met Baccarat Fever. Daarvoor Upstairs and I Still Carry You en Mama Said van Melanie Ryan. Gaan we even een tijdje terug in de tijd. Elizabeth Hope en Today I Started Loving You.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Je luistert naar Country Kickin'.

Grateful Man van René de Rode, voor John en Nienke met About Friendship and Trees en Kimmy June met You and I, The Realistic Love Song. En dit is de Marshall, What Makes the World Go Round.

veel van Mrs. McBride. Binnenkort meer nieuws over haar en ook nieuw materiaal. Daarvoor Big Bad Dog van René Hagen en Arjan Platt en Poems. En snel door met de Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

Goods met Mama Try the Voices Your Gardens and We'll Be Alright brengt ons naar het einde van het eerste uur van Country Kicking. Dadelijk ben ik terug, maar we gaan eruit met Ina Rose en Good Riddance and Goodbye. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Welkom terug bij Country Kicking. En het tweede uur openen we met Kirsten Alting en Keep On Moving. Ook dit uur heel veel muziek, zoals deze The Arms of Mary, die is trashy.

Esther van Kommeren, I Don't Wanna Wait No More. Daarvoor Bandit met zijn Midnight Special. Back Where I Just Started From is van Zandra van Rijs. Dit is Elizabeth Gray, Because of You.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Lock My Heart in Prison van Mandy Storm. Daarvoor Johnny Bullock en Terza on Tour. Wanneer zie ik jou eens weer? En we horen ook nog Johan Faber met zijn Silverado. Doe het misschien mijn schuld. Baby, get these blue.

Stop and Smell the Roses van Albert Wester voor Julie Lina en You Should Know en een klap op je kop van Guido Belcanto. Gaan we door met Robert Weston en Life's a Beach.

Tiny Carter van Laura Kitsch, daarvoor Aaron Michaels en This Small Town brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten, ga je naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En we gaan eruit om de dankzegging voor het luisteren met Ines Schonkeren en Ik Dans Voor Jou. Dag allemaal.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Rants. Weer 2 uur lang countrymuziek met ondergetekende. Nickel Bar Candy is geschreven door Charlie Greig en door Kitty Wills uitgebracht in 1975. In 1949 tekende ze een contract bij RCA Victor Records, waar ze in datzelfde jaar haar debuutsingle Dead of At the Bar uitbracht. En Kitty Wills is een Amerikaanse countryartieste die 90 singles heeft uitgebracht.

Tim Bubbert verdiende zijn geld als zingende drummer. En even kijken. Tim verhuisde naar Nashville in 1991, waar hij de drums aan de wilgen zette om zich te richten op zijn carrière als songwriter. En tijdens optredens in de Bluebird Café werd Tim gevraagd om demo's in te zingen voor de succesvolle songwriter Don Slitz. En 30 jaar later heeft Tim meer dan 10.000 opnames ingezongen. Voor onder andere Trista Yearwood, Michael Patterson, Kevin Sharp, Billy Ray Cyrus en Rodney Atkins. En nou hemzelf, Circle of Love.

We gaan over naar de special. En dat doen we in dit geval met Lucille Starr. En die is geboren als Lucille Marie Raymonde Savoy. En leefde van 13 mei 1938 tot met 4 september 2020. En professioneel bekend als Lucille Starr. En Lucille was een Canadese zangeres, songwriter en jodelaarster. Afkomstig uit San Boniface. Manitoba. En Lucille was vooral bekend van haar hit uit 64, de Friends Song. Qua le soleil dit bonjour ook spontaans, wanneer de zon de bergen begroet. Die gaan we draaien.

0: Heb ik echt.
1: En de volgende. Lucille begon haar muzikale carrière bij de lokale groep Les Horrendelles. En ze ontmoette en trouwde met countryzanger Bob Regan. Die is geboren als Robert Fredriksson. En onder de artiestennaam Lucille Starr begon ze met op te treden als een country duo genaamd Bob en Lucille. En tussen 1958 en 1963 brachten ze verschillende 45 toerenplaten uit, en voornamelijk covers. We gaan naar Dominique.

In 1964, in de tijd dat de Beatles de hitlijsten domineerden, was de Friends Song een internationaal succes, waardoor Starr de eerste Canadese artiest werd die een plaat verkocht waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. De populariteit van het nummer leidde tot een tournee door de Verenigde Staten, optredens in het radioprogramma Louisiana Hayride en op een populaire radiostation WLS in Chicago in het programma National Bar Dance. We gaan naar Sikiyaki.

0: sous une pluie d'étoiles.
1: In 1967 tekende Starr en haar duo Counting Canadian Sweethearts een platencontract in Nashville, Tennessee. Na haar scheiding van haar eerste echtgenoot eindigde hun muzikale samenwerking in 1977. Hoewel ze nooit meer een hit van de omvang van de Friends Song scoorde, genoot Starr een lang en succesvolle carrière wanneer ze voornamelijk in het Engels, maar ook in het Frans en het Spaans opnam. Too Lonely, Too Long.

En Lucy hield voornamelijk countrymuziek en werd in 87 de eerste vrouw die werd opgenomen in de Hall of Honor van de Canadian Country Music Association. En als begaafd jodelster werd ze ingehuurd om te jodelen voor het personage Cousin Pearl uit de verschillende afleveringen van de populaire tv-serie The Beverly Hillbillies. Someone up there still lost me.

Back to You, the Life and Music of Lucille Starr, een jukebox musical met een script van Tracy Power, werd in november 2010 opgevoerd in het Prairie Theater Accents in Winnipeg. Ter ere van haar werd een straat in de stad Coquitlam naar haar vernoemd, Lucille Starway. En Lucille Starr overleed in Las Vegas, Nevada, in de vroege ochtenduren van 4 september 2020. We gaan de laatste van haar doen, Power in Your Love.

Nou, dit was de special van deze week, Lucille Staar. Nou, volgende week hebben we een nieuwe special natuurlijk. En welke dat is, ja. Dat moet u maar even aanwachten. Daar ben ik zelf ook nog niet helemaal op uit.

We gaan eerst naar een blokje in de hand stop. En dat doen we met Emmylou Harris. En daar is ook een beetje in verband met het feit dat ze momenteel aan het optreden is hier in de buurt. Een paar keer in Nederland. En als ik het goed heb, zal ze vanavond in België optreden. En Emmylou Harris is geboren op 2 april 1947 in Birmingham, Alabama. En Emmylou is een Amerikaanse zangeres, songwriter, muzikante, bandleider en activiste. Ze wordt beschouwd als een van de toonaangevende artiesten onder de country rock genre in de jaren 70 en het Americana genre in de jaren 90. Het muziek verenigt zowel country als rockpubliek en live optredens. Of haar muziek verenigde zowel country als rockpubliek en live optredens. We gaan naar als eerste Cattle Call en daarna Tougher Than the Rest.

En we gaan naar het blok Benelux artiesten. En we gaan naar We Work It Out. Is geschreven door Joni Harms en staat op haar album Let's Put the Western Back in the Country. Het uitgebracht is in 2004. Het nummer gebruikt de wijsheid van een grootmoeder om te leren dat succesvolle relaties niet gebouwd zijn op passie of geluk, maar op een dagelijkse keuze om er samen te blijven en problemen op te lossen. We gaan horen naar de uitvoering van de Black Hills Country Band.

Stop the World and Let Me Off is het nummer geschreven en oorspronkelijk uitgevoerd door Carl Below. En het werd in januari 1958 voor het eerst als single uitgebracht door Below zelf. Later volgden concurrerende versies van Patsy Cline en Johnny and Jack. En de versie van laatstgenaamde duo werd de eerste succesvolle versie van het nummer die een hit werd. En we gaan hem horen in de uitvoering van Dick van Altena met de Nederlandse tekst. Stop the Ball.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry. En we waren met het blok Benelux artiesten bezig. En volgende week is het weer een begin van een even maand. En dat houdt dus weer in dat we weer 2 uur lang country muziek gaan draaien van Benelux artiesten. Ja, behalve nummer 1 dan, dat is de seizoensartiest. En die komt niet uit Benelux. Maar goed. We waren naar, even kijken, de Collie Brothers hebben voor u klaarstaan. Abilene.

Teach Your Children is een nummer geschreven door Graham Ness in 68, toen hij nog lid was van de Hollies. Hoewel het nooit door die groep in de studio is opgenomen, hebben de Hollies het wel live opgenomen in 1983. Nadat het nummer in 69 voor het album Crosby, Stills, Nash was opgenomen. We gaan hem horen in de uitvoering van Savannah.

En we gaan naar een luister en vergelijk. En dat is deze keer op verzoek van Jan van Houten. Die is toevallig onze gast in deze studio vandaag. En we gaan naar My Happiness. En die is geschreven door Barney Bargantine en Betty Patterson. En is als eerste uitgebracht door John en Sondra Steele in 1948. Het is ook door Ella Fitzgerald uitgebracht. En dat was ook in 1948. En Bargio Bergantino is geboren op 3 oktober 1909 en overleden op 4 juli 1952. En Betty Patterson Blasco is geboren op 15 juni 1918 en overleden op 3 mei 2006. En het nummer is meer dan door 151 artiesten gecoverd. En Marianne Weber bracht het uit als Mijn Groot Geluk. Maar die gaan we niet draaien. We gaan de uitvoering van Elvis Presley als eerste draaien. En daarna die van Jim Reeves. Mm-hmm.

We gaan naar Lonnie Bartmans. En die is geboren en getogen in Oklahoma. En is naar school gegaan in Pauls Valley. Lonnie ging op 17-jarige leeftijd bij de marine. Maar kreeg in 1969 een vervroegd ontslag. Hij was gewond en verloor bijna zijn rechterhand. En muziek is altijd een groot deel van Lonnie's leven geweest. En Lonnie is nu met pensioen. Nu hij met pensioen is, geniet Lonnie van het schrijven en opnemen. We gaan naar Somebody Nobody Knows.

Ricky Skeks is geboren in Lawrence County op 18 juli 1954. En Ricky is een Amerikaanse bluegrass- en country-artiest. En Ricky bespeelt verschillende instrumenten, is een zanger, componeert zelf geregeld nummers en heeft een eigen platenlabel sinds 1997. We gaan van hem draaien. Let me walk, Lord, by your side.

Ja, Sing Me Back Home is een nummer geschreven, opgenomen door de Amerikaanse country-artiest Merle Haggard. En dat werd in november 67 uitgebracht als eerste single en titelnummer van het album Sing Me Back Home. En het nummer was de derde nummer 1 hit van Merle Haggard.

We gaan een blokje non-stop. Rome Foster en Ellen, dat is op verzoek van Ona Tuinstra uit Drachten. En Foster en Ellen vormen een musical duo uit Ierland. Bestaat uit Mike Foster en Tony Ellen. In hun 50-jarige carrière hebben ze meer dan 52 albums uitgebracht, waarvan er vele de Britse albumlijst haalden. Foster en Ellen begonnen in 1975 toen ze in countrybands in Ierland speelden. En kort daarna vormden ze een kleine groep en gingen ze naar Verenigd Koninkrijk op een korte tournee in Ierse muziekpodia te spelen. We gaan draaien I Can't Stop Loving You en You Are Welcome as the Flowers in May.

Prairie Oyster was een Canadese countrymuziekgroep uit Toronto, Ontario. En ze werden 6 keer uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar door de Canadian Country Music Association. De CCMA en Prairie Oyster werden in 1974 in Toronto opgericht als trio, bestaande uit zanger-bassist Russell De Carle, Keith Glass en Dennis Delorme. En toerden ze en traden ze op televisie op. Maar ze maakten geen platen. Ja, later natuurlijk wel. En dat doen we nu. En nummer van Did You Fall In Love With Me?

Graham Parsons is geboren in Winterhaven, Polk County, Florida, op 5 november 1946. En overleden in Yoshiatree, Zuid-Californië, op 19 september 1973. En Graham was een Amerikaanse countryzanger. En Parsons werd geboren als Ingram Cecile Conner nummer 3. Toen zijn moeder na de zelfmoord van zijn vader opnieuw was getrouwd, nam Parsons de achternaam van zijn stiefvader aan. We gaan hem horen in de uitvoering van Love Hurts.

Ja, zo te horen was Emmelo Harris er ook even bij. Ja, en die trad afgelopen dagen op, ergens in Nederland. Ook in Groningen trad ze op. En volgens mij zit ze vanavond in België, als ik het goed heb. We gaan naar Slim Dusty. When the rain tumbles down in July.

Nou, we zijn al haast weer aan het eind van deze twee uren. En ik had een van de Stellenbrothers als laatste staan, maar mijn gast zei van, nou, die mag je opdraaien. Nou, dan gaan we die doen. De Stellenbrothers, good night, sweetheart, good night. We zeggen tot volgende week.

kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

always cold. The reason why I never could tell.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroad Country Radio.
1: Carmen
2: Steeneke.
3: Hier
2: John Schetz.
3: Groetjes van
4: Sander Amoy.
2: Dit is
4: Wim Pols. Hi, this is Ashley Robertson.
5: En we're Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

Ik ben Jon van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel van een energiestofwisseling gehoord? Nee? Gek, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grote oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy verzamelt geld om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. 0403. Jochem van Gelder.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
11: En dit is de maandfavoriet op

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.